0: Hey Gerrit, ik ben Elfie, ja. Vertel maar zo. Je gangsters is anders komen we tegen moeten, maar het valt wel heel wat te komen tegen.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik Erik hier, zeg, Vraagke, moet je binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je nog van die stickers van Fuck de NDA liggen? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao ciao.
3: Oui, Zwanke, je suis chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid, récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stad daar geworden. Van zijn nu nog op aan om in stand te houden. Als het maar duurt, zeg maar. Geef mij zijn belletje. Dikke bij ze. Joe.